die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: C'est ça la vie, babe.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Aardenburg demonstreert voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: So don't call me up.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Bravo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Lijnstraat FM Nieuws.

0: kans om voor het eerst een deelstaatverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: actualiteiten, het weer, alles voor in een ochtendprogramma. Nog voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Goedemorgen, al wakker?
1: Gotta stop.
2: Hallo?
3: Yo, ik heb even nagedacht. Voor mij is het wel klaar. Ik wens je een hele fijne avond. Later.
4: Niemand mag dit weten en je keek me lachend aan. Oh, die meiden staan te wachten, dus je moet nu wel echt gaan. En je bent ook veel te druk, dat was mij al lang bekend. Van binnen nog een jochie, maar gedraag me als een vent.

Roy Balder. En achter in de rijen, ja, die maakt het niet mee in de supermarkt natuurlijk. Hè. Goed, voor de wekker wakker, waar hij stond achter in de rij bij de andere favorieten van de dame. Hè. Ja, een dag later was hij alweer vergeten. Beetje zielig, hè. Ja. Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 6 september. Ja, misschien heb je het gelezen en het is misschien nog wel een klein beetje aan de gang. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt gestaakt. De havenwerkers die doen dat omdat ze bang zijn voor de gevolgen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De medewerkers die hebben 8 uur lang gestaakt. In die uren werd helemaal geen werk verricht. Afgelopen vrijdag was dat het geval. Nou ja, shorters in de haven die doen fysiek belastend werk. En ja, regelmatig hebben ze ook pijn. Bijvoorbeeld in de schouder en de elleboog. Alles gaat goed, maar zodra hij stopt, dan komen de problemen, zo zegt hij. Ja, hij, een van de werknemers zegt dat hij het liefst nog tot zijn 65ste doorgaat in de haven. Maar legt het werk neer omdat hij bang is voor de gevolgen als hij uitvalt door arbeidsongeschiktheid. Ja. Ja, het kabinet wil namelijk gaan bezuinigen op de werkloosheidswet. Oftewel de WW en de wet werk en inkomen, de arbeidsvermogen, de WIA. En daarvoor gaat de maximale WW-duur mogelijk van 24 naar 12 maanden. En moet de arbeidsgeschiktheidsuitkering voor bepaalde groepen omlaag. Ja, dat is uitgelekt en daar zijn ze bij de havens onder andere niet blij mee. Ja, de bedrijven in de Rotterdamse haven, verenigd in detailings, geven ook de voorkeur aan het gesprek die Den Haag moet gaan voeren met de vakbond. Die gesprekken moeten plaatsvinden aan de onderhandelingstafel in Den Haag tussen sociale partners en het kabinet. Ja, daar horen dit soort gesprekken thuis, zo zegt een woordvoerder in de haven. Ja. Ja, het gaat dus niet goed. Veel stakingen en dat is niet zo best. Hè? Nee, of ze nu nog aan het staken zijn, is even de grote vraag natuurlijk. Afgelopen vrijdag was het wel het geval en zaterdag werd het werk neergelegd. Dus ja, of het vandaag ook het geval is, want op zondag wordt er ook gewoon gewerkt. Ja, dan ligt de boel ook weer stil. Hè? Stagneert het. Hè? Gaan ook schepen weer uitwijken naar andere havens. Hè? Dat is ook weer slecht voor de economie. Hè? Ja. Goed, op deze dag in 1975 staat er een liedje van Rod Stewart in de top 40. Oftewel boven in de regionen in de Lage Landen. Ook in Duitsland doet het liedje het goed. Spanje, Italië staat hier ook erg hoog genoteerd. We hebben het over het liedje van Rod Stewart en Sailing. Hoe toepasselijk, hè, naar die staking, hè?

geinig is dat, hè? De Paloma's, daar moeten misschien nog olie bij. Ja, eventjes terugschakelen naar dat olie bij. Dat was vroeger, hè? Als je bij de pomp bijvoorbeeld wat benzine tankte, dan werd je geholpen. Iemand anders tankte jouw auto. Dan zei hij van, of zij, zei dan van, nog even wat water bijvullen. Doet u de klep maar even open. Zo even de raampjes zemen. Dat werd allemaal gedaan, hè? Ja, tegenwoordig niet, joh. Tegenwoordig kom je bij de pomp, je moet hem zelf tanken. En dan het klepje dicht. En als je geluk hebt, is er nog iemand die met je afrekent. Dan moet je echt naar binnen toe, want die komt niet naar buiten. Achter een glas, hè? Heel onpersoonlijk. Maar het gebeurt wel, hè, vandaag de dag. Ja, vroeger was er echt een beetje cohesie, hè, tussen de verkoper van benzine en de mensen die aan het tanken waren. Hè. Je kende ook iedereen, hè? Ja, meestal waren het vaste tijden wanneer iemand er was. En dan wist je dat gewoon. Hé, Piet, ben jij er ook weer? Ja, vol tanken? Ja, hoor, vol tanken. Maar ja, tegenwoordig, ja, benzine is duur geworden natuurlijk. Het kost allemaal veel meer, dus die aandacht voor de klant is er niet meer, hè? Ja, de Paloma's hadden het trouwens wel over een garagevrouw. Dus dat betekent dus dat er iemand van de garage was, hè? Ja. En ja, die vrouw die wist alles, hè? Olie bij, water bij vullen, even motortje nakijken. Misschien eventjes wat schoonmaken. Alle muziekje erin, geen probleem, joh. Nee. Goed, goedemorgen voor de Wekker Wakker. Het is vandaag 6 september. Even kijken naar het nieuws. Ja, het is een chaos in Tilburg. Of althans, paniek in de hut, want er is een serval ontsnapt. Ja, een serval mag officieel niet meer, hè, als huisdier. Dat is een verboden huisdiertje. Het is een beest wat een stuk groter is dan een huiskat. Heeft lange poten, is gevlekt als een luipaard. En ja, in principe is die ongevaarlijk voor mensen, want hij zal de mens uit de weg gaan. Ja, deze is wel mensen gewend, dus wat dat betreft valt het mee met gevaar. Maar ja, het is al de zoveelste keer dat die serval ontsnapt is, hè? Ja. Ja, Stichting Beestenbende uit Dordrecht, die is gespecialiseerd in de opvang van exotische dieren. En die helpt ook mee om samen met de politie en de eigenaar het dier op te sporen en te vangen. Ja, waarschijnlijk bevindt hij zich ergens in de tuinen. Op een plekje waar hij lekker beschut is. Ik zal zo ook eens hier in de tuin kijken. Misschien dat hij hier bij het grote Van Vliethuis aan het bivakeren is. Maar ja, het is echt iets wat tot onrust leidt, hè? Ja, ja, het is ook niet niks, hè? Als je die foto kijkt, jongens, het lijkt wel een panter. Een serval. Ja, en hij is dus ontsnapt, hè? Ja, ja, ik zou zeggen van laat dat beest ergens in een dierentuin of zo. In een kooi. Maar ja, om zoiets in de buurt te houden, ja, het blijft gevaarlijk, hoor, jongens. Ja. Goed, een serval dus ontsnapt, hè? Ja, een PSV even feliciteren. Ze hebben namelijk gewonnen van Ajax. Het werd 1-3 in de Johan Cruijff Arena. Dus de Brabanders die hebben een feestje gevierd. Dat was ook wel te horen gisteren. Er was vuurwerk op diverse plekken. Ja, en de Nooren die zijn druk om hun overleden koning Harold de laatste groet te brengen. Er stond gisteren 1,2 kilometer lange file, ja, om afscheid te nemen. Ja, Oslo die is ook bezig om de begrafenis voor te bereiden. Die is aanstaande woensdag. En om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de koning nog te zien, zijn de openingstijden ook uitgebreid. Ja, tot 11 uur 's avonds in de kapel wachten, jongens. En eerder deze week was dat maar tot 6 uur mogelijk. Maar nu mag je ook 's avonds nog een keer afscheid nemen. Dus ja, die Nooren die willen hun koning wel een klein beetje afscheid nemen, hè? Dus die willen nog even voor de laatste keer kijken. Ja, en dan is het klaar, hè? Koning Harold, rest in peace.

0: zondag. Breakfast in bed.
1: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag. Breakfast in bed. Alleen op zondag. Breakfast in bed.

0: Mail jouw favoriete breakfast in bedplaat naar Voor de Wekker Wakker, @gmail.com en hoor zondag jouw favoriete breakfast in bed. Breakfast in bed, alleen op zondag.
1: Back to the 80s.

Wat deed jij in de jaren 80? Waar zat je? Wat deed je? En vooral, waar luisterde je naar? Ken je deze nog? Erik op zondag.

0: lekkere liedjes uit de jaren 80. SD en Shakin' Stevens en Oh Judy. Voor de wekker wakker, zondagmorgen. Even kijken naar het nieuws. Ja, in Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen opengegaan voor de verkiezingen die door heel Duitsland worden gevolgd. Bij de deelstaatsverkiezingen zal de rechtsradicale Alternative for Deutschland, de AfD, naar verwachting de beste uitslag gaan boeken. Ja, door het kiesstelsel is zelfs een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan regeren. In peilingen is de AfD al maanden twee keer groter dan de nummer twee, de CDU van bondskanselier Merz. Dus ja, verkiezingen in Duitsland. Ja, en Connie Witteman is onverwachts overgrootmoeder geworden. Kleindochter is bevallen van een dochter zonder te hebben geweten dat ze zwanger was. Ja hoor, zo meldt de 75-jarige zangeres zaterdag op Instagram. Ja, volgens Witteman heeft Soraya een zogenoemde hidden baby zwangerschap gehad. Ja, de afgelopen dagen waren heel onverwacht, zo schrijft ze. Soraya beviel op 25 augustus na 37 weken zwangerschap van haar dochter Jasmin. Ja, het meisje woog bij de geboorte 2,796 gram. En Jasmin is dus onverwacht gekomen, maar is meer dan welkom. Ja, hoe kan dat nou, hè? Hoe kun je nou in hemelsnaam zwanger zijn terwijl je dat niet weet, hè? Dat is toch eigenlijk onmogelijk, zou je zeggen, met de technologie van vandaag de dag. Maar ja, toch, het is toch gebeurd. Hé, ik moet even naar de wc. Ik moet eventjes een grote boodschap doen. Hé, bam, er is een baby. Ja, het zal je maar gebeuren. Ja, en een man is afgelopen vrijdagavond op een opmerkelijke manier zwaar gewond geraakt. Het was een bedrijfsfeest in Kopenhagen. Een grote discobal die is naar beneden gevallen en viel op zijn hoofd. Drie anderen zijn licht gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij een bedrijfsfeest waar er duizenden personen waren. Ja, het slachtoffer is een veertiger, zo schrijft de deze media. Ja, eerst was de toestand kritiek, maar later werd de toestand stabiel en was ook zijn leven buiten levensgevaren. Ja. Ja, vandaag een leuke dag. Het wordt ongeveer 21 graden. In het noorden en 24 graden in het zuiden van de Lage Landen. Op de meeste plekken blijft het droog. We hebben zonnige perioden en wolkenvelden. Morgen dan loopt de temperatuur verder op. Dus morgen wordt het warm. Dan wordt het namelijk 27 graden in het zuiden. En 23 graden in het midden van het land. Dus ja, we krijgen een soort van nazomertje. Hè? Ja. Goed, op deze dag in 1997. Ja. Toen stond dit liedje volgens mij op de eerste plaats, hè? Ja.
1: Ze zeggen wel eens dat ik jaloers ben op Marco Borsato, maar je zal mij de waarheid nooit horen playback, hoor.

Ik zwaaide met mijn heupen en ik draaide met mijn kop. Ik gooide meisjes in de lucht en ik ving ze vaak weer op.

prima. Doodle jouw hoek links, Heilie.

0: Diddy and Jackadatch tweede dol.
1: Oh, hey, baby.
0: Ik ben een beetje verslaafd aan film kijken, hè, zoals je weet. Ik kijk elke dag wel één film minimaal. En daar let ik dan extra op de muziek die erin zit. Hè. Ja, is trouwens een te gekke film hoor, die barbershop. Moet je maar eens gaan checken. Staat nog wel ergens op een dvd'tje, denk ik. Goed, voor de wekker wakker, we gaan er even uit voor het nieuws. Zijn we zo weer terug, tot zo.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor

0: tijd zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

moedertje stond velen op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw aan het ontscheep van doen gehoor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder zachte stem van haar zoon. Hallo? Van? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt het met een snik. Hallo, hallo.

0: jongen, zegt de teder, ik heb maandenlang gespaard. Het was me om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij dan, moeder, nog 4 jaar, dan is het om. Oudje lief, wat zal ik je pakken, als ik weer in Holland kom. Hallo? Bandu?
1: Ja, moeder, hier ben ik. Dat lieve jongen zegt het met een snik.
0: Hallo, hallo.

Wat eens moeder zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh hoe lief Tabé, Tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze wenen neer. Hallo? Bandoes? Ja moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo.

Ja, dat is misschien wel een van de oudste liedjes die ik ooit gedraaid heb. 1929. Ja, Willy Derby en Hallo Bandung. Ja, het is een goede zanger geweest toen in de tijd, Willy Derby. Had een goede solo carrière. Hij had ook nog daarvoor met zijn broer Lou Bandy, had hij de Bandy Brothers. Ja, en dat ging niet altijd goed. Ze botsten nogal met de karakters. Want Lou die was een strak en zakelijk persoon, terwijl Willy de emotionele publiekslieveling was. Hè? Ja. Dus dat ging nog wel eens een keertje missen. Ja, het was wel een oud liedje hoor, 1929. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag 6 september. Ja, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt Wilhelmina ingehuldigd in 1898 als nieuwe koningin. En het eerste blikje poedermelk wordt geproduceerd in 1899 op deze dag. En op een tentoonstelling in Buffalo raakt de Amerikaanse president McKinley zwaar gewond bij een aanslag. Dat is een Poolse anarchist die dat doet. Op 14 september overlijdt de president. Hij wordt opgevolgd door Theodore Roosevelt. Dat is een meer wat bekendere naam, hè? En politieke tegenstanders die plegen een mislukte aanslag op Mussolini. Dat gebeurde in 1924. In de loop van de jaren zullen er nog veel aanslagen vallen op de Italiaanse fascistenleider. Hij overleeft ze allemaal. En in Duitsland moeten vanaf nu alle Joden ouder dan 6 jaar een gele ster dragen. En dat gebeurde op deze dag in 1941. En in 1948, op deze dag, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, wordt prinses Juliana ingehuldigd en legt ze de eed af als koningin der Nederlanden. Ze volgt haar moeder Wilhelmina op, die 2 dagen eerder aftrad. Wilhelmina heeft 50 jaar geregeerd op dat moment. En op het moment dat Wilhelmina haar dochter tot nieuwe koningin uitroept, schiet haar kunstgebit los. Ja, dat kun je ook zien op beelden van het Polygoonjournaal. Ja, radioopnames van deze inhuldiging zijn spoorloos verdwenen uit het Nederlands omroeparchief. Ja, ik denk dat ze toch bang waren dat het veel herhaald werd. En moesten de opnames op een of andere manier dissiperen, oftewel verdwijnen. Hè? Ja. Voor de wekker wakker, het is zondagmorgen. We zijn 6 september. Hè? Zo dadelijk breakfast in bed, maar eerst deze breakfast in bed. Kylie Minogue en Jason Donovan met...

komt allemaal vanzelf goed. Ik mis je zo, hoorde je als Breakfast in Bed plaat op deze zondag. Goedemorgen. Wat hoor ik er allemaal piepen? Is er een hand? Is er brandalarm? Ik denk het hier in de studio. Nou, ik ga maar even een liedje draaien dan. Even oplossen. Oh, hij is al weg. Goed, dat was even brandalarm, geloof ik, hè? Geen rook? Geen vuur? Nee, valt mee. Goed, voor de week wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Het aanbod van illegale IPTV-diensten blijft een groot probleem voor de tv- en filmindustrie. Steeds meer aanbieders worden aangepakt. Blijkt het effect beperkt. Stichting Brein die waarschuwt ze dat als je dat hebt, zo'n illegaal IPTV-dienst, dan doe je zaken met criminelen. Ja, naar schatting maakt 8% van de huishoudens gebruik van dit illegale systeem. Stichting Brein, die zich inzet voor de bescherming van auteursrechten, die zegt dit jaar 104 illegale diensten te hebben gesloten. En 5 dagen na de plotselinge geweldvorm in het Gelderse dorp Overasselt heeft de politie er ook vandaag nog onderzoek gedaan. Bij de woning waar de afgelopen weken beveiliger werd doodgeschoten is uitgebreid politieonderzoek geweest. Ja, in het huis woont Jan G., die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit en die daar eerder voor werd veroordeeld. Nou, het pand werd afgelopen donderdag per direct voor een jaar gesloten door de burgemeester. De schietpartij was in de nacht van maandag op dinsdag. 32 mannen zitten momenteel in de cel. Hutje mutje, ja. En een jong kind is afgelopen zaterdag om het leven gekomen bij een aanrijding met een voertuig in Leeuwarden. Het kind overleed ter plaatse. De politie kreeg om 5:30 een melding van een aanrijding aan de Carolineburg in de Friese hoofdstad. 1 persoon raakte zo gewond dat hulp niet meer nodig was. Het hielp niet meer. Het slachtoffer is een jong kind uit Leeuwarden, zo meldt de politie. Hoe oud het kind precies is, dat is niet bekendgemaakt. De politie doet momenteel in Leeuwarden onderzoek naar het ongeval en hoe het heeft kunnen plaatsvinden. Ja.

0: Hanske!
1: De back-to-back classic. De 90s hits.
2: Toen boing boing hakken en zagen. Zagen en hakken. Hopla eruit.

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is?
1: Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Dan breek je naar de ingang. Pannenkoek.
0: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort. Hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in het donker.

0: de Peppy.
1: Mooi, hè? Peppy en Kokkie was er toen, hè? En daar is dat liedje van Hakken en Zagen op gebaseerd. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken nog naar het nieuws vandaag. In het duel FC Utrecht Go Ahead Eagles is in de 65e minuut gestopt. Er was een 1-3 stand. Er was voor de tweede keer was er wat op het veld gegooid. Duel wordt dinsdag om 2 uur zonder publiek uitgespeeld. Ja, na de 0-3 in de 58e minuut lag het duel even stil omdat er vuurwerk afging. En verder maakte na de hervatting was er ook nog een opstootje. En er was een bekerregen. Daarop staakte de arbiter, de scheidsrechter van de Kerkhof, de wedstrijd. Ja. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh, die wordt weer publiekelijk tentoongesteld. Schilderij is in bezit van een Griekse familie. Het werk is dit jaar onderdeel van de najaarstentoonstelling van de Fouton Foundation in Parijs. Ja, het is een van de hoogtepunten van de tentoonstelling. Dus dat belooft wat. Wat betreft Vincent van Gogh. Ja, het is toch wel bijzonder, hè? Zo'n Vincent van Gogh. Die dan zoveel jaar na dato nog steeds erg populair is. Hè? Vooral de schilderijen. Hè? Terwijl die man toen hij leefde. Ja, toen kenden ze hem natuurlijk ook wel. Althans in de buurt. Maar echt wereldwijd nog niet. Hè? Nee. En nu is hij echt wereldwijd zo beroemd geworden. Hè? Ja. Maar ja, goed. Dat eventjes terzijde. Even nog een verledentje. Autofabrikanten Renault en Volvo die kondigen aan dat ze gaan fuseren. Dat gebeurde in 1993. In december wordt de fusie afgeblazen. En door een doelpunt van Yuri Mulder in de wedstrijd tegen Wit-Rusland blijft Oranje in de race voor het Europees kampioenschap van 1996. En een medewerkster van het verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl die bekent 4 bewoners die dement zijn te hebben omgebracht. Later in de week blijkt dat getal nog eventjes wat hoger te liggen. Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Het nieuws van toen, nu in Voor de Wekker Wakker. Hier is Tierpauw.

0: vervelende jeuk.
1: Ja, dat was oude seksuele voorlichting, hè? Jeuk aan je piemel van Betje Beemans bloedgroep. Ja, misschien moet je maar eens googlen vandaag. Wie waren dat ook alweer, hè? Ja, goed, voor de wekker wakker op deze zondag. Ja, geinig liedje, hè? Ja. Goed, nog even wat anders. Het is vandaag het Belgische bierweekend. Nog steeds, je kunt er vandaag nog naartoe. Daar wordt heel veel bier gedronken. De Wereldhavendagen zijn er natuurlijk weer. In de Rotterdamse haven al wordt er wel op bepaalde plekken misschien gestaakt, hè? Om extra aandacht te vragen voor de bezuinigingen. De dag van de strijdkrachten is het vandaag ook. Het is onafhankelijkheidsdag in Swaziland. En het is de dag van hereniging in Roemenië. En de taak der Heimat is het in Duitsland. Ja, de dag van het vaderland vindt jaarlijks plaats op de eerste zondag van september. Dus op sommige plekken is het in Duitsland feest. Het is de Europese dag van de Joodse cultuur. Het is vaderdag in Australië. Ja, het zijn heel wat feesten. En het is de dag van de vlag op Bonaire. Ja, de officiële vrije dag. Iedereen hoeft daar vandaag niet te werken. Op deze dag werd in 1499 het eiland ontdekt. Deze dag wordt ook wel de Bonaire-dag genoemd. Ook in Nederland wordt de dag gevierd in plaatselijke bijeenkomsten van Antillianen. De vlag van Bonaire is in gebruik al sinds 1981. Ja, sinds 11 december. Vandaag dus de dag van de vlag op Bonaire. Ja. Goed, de dagtopper is onderweg.

0: Wiebe van Dijk. Wiebe.
1: Zien trots.
0: Wiebe, hoe is nou met de aaltje?
1: De HA10.
0: Het is het achttoppen voor vandaag, de HA10. Ja, vorige week of twee weken terug hadden we al een interview met deze man. Hè? Ja. Waar gebeurt het verhaal over de vissers die nooit zijn teruggevonden? Bam, het is klaar.
1: Doei, doei.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven voor Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid...

0: klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: de minuut van Ruud, de Langstraatse Praat, het eitje op zondag, de poplimmerik, nieuws uit uw regio en natuurlijk heel veel heerlijke muziek. En ik zeg een bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy. Goedemorgen, luisteraars. Dit is editie nummer 93.

0: streets of London, show you something to make you change your mind. Ja, dat is een lekker rustig nummer om op deze zondagmorgen bij Goedemorgen Langstraat te beginnen. Nogmaals, hartelijk welkom. Het nummer Streets of London van Ralph McTell, dat is al uit 1969. En wat eigenlijk heel leuk is om te vermelden, het nummer werd toen niet in Engeland uitgebracht, maar dat werd pas in 1974 uitgebracht.
1: Ja, ja? Ja, en ook net iets eerder in Nederland trouwens. Hè?
0: Ja, iets eerder in Nederland. Ja, ja, ja, dat klopt.
1: Dus, maar inderdaad, mooi nummer om mee te starten. Lekker rustig.
0: Lekker rustig.
1: Zo wordt het ook op een zondagochtend, hè? Beetje rustig aan, hè?
0: Daarom, bakje koffie, croissantje, we kennen de
1: Riedel. Die mis ik even. Ja, de koffie.
0: De koffie hebben we wel,
1: maar dat is, ik moet zeggen, ik zeg het iedere keer weer, de koffie is goed. Goed, ja. De parabe hier, zeg maar, in de studio.
0: Ja, die is heel lekker altijd.
1: Maar nee, er is hier geen catering of zo, dat niet.
0: Nee.
1: Nee, komt wel.
0: We gaan... ja, want ik krijg gewoon honger. Als zij zo gaat beginnen over catering, ik krijg er honger van. We hebben in de tweede uur hebben we een interview staan. Die gaan we bellen. Dus het wordt best wel een beetje apart. Ik denk wel heel bijzonder eigenlijk.
1: Ik denk een flitsend interview.
0: Ja. Nou ja,
1: flitsend.
0: ja, het ligt eraan. ik denk, het onderwerp zelf is niet zo flitsend, denk ik. Maar dat maakt niet uit.
1: We gaan het meemaken.
0: We gaan het meemaken. In het tweede uur ongeveer iets na de klok van 10:30 zal het gaan worden. En natuurlijk, dat is natuurlijk altijd bij ons op de zondagmorgen, kun je een plaatje aanvragen?
1: Jazeker.
0: En dat doe je, Rudy. Zeg
1: We hebben altijd een nummer beschikbaar, een WhatsApp-nummer. En dat is natuurlijk het makkelijkste om een plaatje aan te vragen. Dat kan via 06 21 21 32 10.
0: Precies. En
1: dat kan allemaal tot, laten we zeggen, tot 11 uur. Want we zijn er tot 11 uur.
0: We zijn er tot 11 uur.
1: Niet om 1 minuut voor 11. Want dan lukt het niet meer. Maar een beetje op tijd.
0: En ik zou zeggen, doe het vandaag. Want volgende week kan je misschien wel een nummertje aanvragen, maar het hoofdmotto volgende week is natuurlijk de Kennedy Mars.
1: Juist.
0: Ja. Ja. En dan gaat de reporter voor, hè?
1: De reporter gaat voor. Ja, en wij zijn er dan, Paul en ik, die zijn er dan tussen 7 en 10 op de zondag. Dus we blijven wel een beetje in dezelfde...
0: Ja, ik heb al gehoord dat ik misschien ietsje langer door moet gaan. Maar dat maakt niet uit, want het is gewoon een enorm leuke happening. Enorm mooi feest. Wat we weer met z'n allen hier bij Langstraat Media in beeld en geluid gaan brengen.
1: Ja.
0: Zo doen we dat.
1: Ik ben heel benieuwd. We hebben er zin in.
0: We hebben er zeker zin in. Weet je waar ik ook zin in heb?
1: Nou, een plaatje, denk ik, hè?
0: Een lekker plaatje. Another day. Jamie.

0: Ja, dan gaan we even wat leuks doen.
1: Ja, dat was natuurlijk René Vroger, hè? Wat wou je zeggen?
0: Ja, ik zeg, dan gaan we even wat leuks doen. Want dan gaat een wolker iets vertellen
1: over een Amsterdammer. Ja, dat was natuurlijk een... Ja, ik ben helemaal fan eigenlijk van René Vroger. Eigenlijk al vanaf het begin van eigenlijk.
0: Ja,
1: en, en als ik hem op televisie zie, ook, ik denk van ja, je bent een van de meest normale gebleven, zullen we maar zeggen.
0: Ja, maar het is ook gewoon een heerlijk, eerlijk mens met een warm hart.
1: Ja, dat klopt.
0: Absoluut.
1: Ja, en ik heb, wij zijn een beetje het type toppersfan, zeg maar thuis. Hè? Dus als de toppers in de.
0: Ja, oké. Okay. Ja,
1: jij niet?
0: Zo maar ja, fan dus, van.
1: Maar dat deed hij in het begin, deed hij dat in de Arenastadion.
0: Ja.
1: En de toppers ook. En toen heeft hij er twee jaar volgens mij gepresteerd. Maar dat praat ik al echt al over heel lang geleden. Ik denk 2000 of zo. Dat de toppers zeg maar hun concerten deden. En dan kwam er ook een weekend achterna. Dan lieten ze het podium staan. En dan kwam René Vroger die zelf even zijn concert gaf. Want die man was toen in het begin jaren... Laten we zeggen, vanaf 1986 tot 2000 natuurlijk enorm populair. Hè?
0: Heel populair, ja.
1: Nog wel, alleen ja, hij is een beetje bejaard aan het raken, zullen we maar zeggen. Dus,
0: nou ja, zo zou ik het niet willen noemen. Ik zou zeggen, hij doet het wat rustiger aan.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja. Dat klinkt wat vriendelijk.
1: Ja, als ik hem dan... ja, maar goed, het klinkt toch al negatief, hè? Hij heeft zijn beste tijd gehad.
0: Ja, daarom. Hij doet het gewoon wat rustiger aan.
1: Hij doet het wel wat rustiger aan. Ja. Ja, maar goed, ik ben in ieder geval hartstikke fan. En we doen altijd zeg maar een paar dagen van tevoren een beetje muziek uitzoeken. En dacht ik, hé, wacht eens even. Dit is nou eens een plaatje, die hebben we al lang niet meer gehoord. 2002, dus René Vroger.
0: En waar hoor je dat? Dat hoor je natuurlijk op Langstraat FM. Wat je ook bij Langstraat FM hoort, en dan hoofdzakelijk bij Goedemorgen Langstraat, dat zijn of de Bob Limerick of de Nederpop. En wat hebben we vandaag?
1: Juist, we hebben nu een schitterende Bob Limerick.
0: Ja.
1: Ja, zeker weten. Ja, ik ben heel benieuwd, want deze heb ik nog niet eerder gehoord, Henk. Of wel, heb je een nieuw gemaakt of zat hij in de oude doos?
0: Nee, dit is een nieuwe.
1: Oké. Okay.
0: En het gaat over een Amerikaans dametje waar de media en de pers vol van heeft gestaan. En om maar zo te zeggen, ze mag weer. En het gaat natuurlijk over Britney Spears. En daar heb ik natuurlijk weer een leuk limerickje voor bedacht.
2: Ik droom nog dat echte helden bestaan. Echte liefde, kan ik dat nog aan? Ik ben niet zo onschuldig, maar ook niet erg geduldig. Oeps, nu heb ik het weer gedaan.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen verschillende bijzondere gebouwen in de gemeente Waalwijk gratis hun deuren. Bezoekers die kunnen onder meer een kijkje nemen in het Huis van Waalwijk, de Sint-Jan de Doper, twee Nederlands hervormde kerken, de molen Spranken en het Schoenenkwartier. En daarnaast is er een fietstocht langs de monumenten in de gemeente. Open Monumentendag beleeft dit jaar hun 40ste editie. En het landelijke thema is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En daarmee staat erfgoed centraal dat ondanks veranderingen en moeilijke perioden door de eeuwen heen behouden is gebleven. De toegang is dus, zoals gezegd, gratis. Maar let wel op, want er zijn verschillende openingstijden per locatie. Mooi weer is, jongen, dat is nou leuk hoor, om een keer te doen.
2: Ja, ja, dat denk ik ook.
1: Ja, zeker. Dat heb ik eens een keer gedaan.
2: En het wordt vandaag best mooi weer, hè? Je staat 24 graden.
1: Ja, dat klopt. Maar dit is voor de volgende weekend.
2: Oh.
1: Hebben we andere dingen te doen, Paul?
2: Hebben we andere dingen te doen, maar dan wordt het ongeveer rond de 20, 21 graden.
1: Ja, ja. Dat is mooi. Goed wandelweer ook.
2: Zeker goed wandelweer.
1: Voor degenen die nog vuurwerk van de voorgaande jaarwisselingen in huis hebben, die kunnen tijdens een speciale actie in Tilburg dat vuurwerk inleveren. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod. En sinds 1 augustus is dat al het categorie 2 vuurwerk wat verboden is. Dat vuurwerk dat mogelijk is overgebleven van eerdere jaarwisselingen kan worden afgeleverd bij de Milieustraat in Tilburg. Ik wou zeggen, Limburg is wel aan het rijden. In Tilburg op woensdag 9 september tussen 8 uur in de ochtend en 1 uur in de middag vindt dat plaats. Volgens de gemeente Loon op Zand stimuleert de inleveractie een veilige jaarwisseling. En laten we dat inderdaad hopen.
2: Daar hopen we allemaal op. En zeker alle huisdieren.
1: Ja, ook dat, ja. Zeker.
2: Ja.
1: Vanaf vandaag, opnieuw, vandaag staat Waalwijk in het teken van de slotetappe van de ZLM-tour. En rondom de finish organiseert de gemeente Waalwijk op het parkeerterrein bij Sporthal De Zijne een go-cycling fietsplein. Bezoekers beleven er niet alleen de ontknoping van de wielerwedstrijd, maar nemen ook gratis deel aan verschillende activiteiten voor jong en oud. Profrenners kunnen beginnen om 12 uur aan de slotetappe. Na hun vertrek stappen ook verschillende lokale fietsgroepen op de fiets. Ze rijden achter een volgauto en beleven zo hun eigen wielervaring. Onder de deelnemers bevinden zich vertegenwoordigers van de tourclub De Overlaat, het Willem van der Rijen College en stichting Fietsmaatjes Waalwijk, Den Bosch en Heusden. Na de sportieve activiteiten volgt de officiële afsluiting van de ZLM-tour op het terrein. Er staat de podiumwagen van de wielerwedstrijd. En vanaf 4:15 wonen bezoekers hier de officiële huldigingen bij.
2: Kijk.
1: Dat is een groot evenement, toch?
2: Ja.
1: Dus, ja. Dan heb ik er nog eentje. Inwoners van Heusden die kunnen vanaf 7 september mogelijk militaire vliegtuigen laag zien overvliegen. Vanaf 7 tot en met 18 september vindt de internationale oefening Falcon Leap plaats in Eindhoven. Tijdens deze oefening dan vliegen militaire transportvliegtuigen lager dan normaal, waardoor ze beter zichtbaar en hoorbaar zijn. De vliegtuigen oefenen onder andere met het droppen van vrachten en parachutisten. Dus kijk uit, als je ze uit de lucht ziet vliegen, dan ben je even bukt.
2: Bukken. Dus. Nou, ik denk als je zo laag vliegt en je moet bukken, dan ben je te laat.
1: Ja, nee, maar als er iets gedropt wordt. Er wordt verwacht dat er tussen 1 uur 's nachts en 5 uur in de ochtend gevlogen wordt. En 's ochtends tussen 7 en 11 gevlogen gaat worden. Dus kijk, ik zou zeggen, jongens, let er allemaal goed op. Als je denkt van wat gebeurt er allemaal? Het is een oefening.
2: Het is een oefening. En je hebt weer te veel nieuws. Ik heb weer een ander muziekje erbij gedaan.
1: Ja, dus, ja. En er was eigenlijk nog veel meer nieuws. Er is op dit moment heel erg veel nieuws te vertellen. Maar we hebben het even het meest opvallende, leukste eruit uitgezocht.
2: Want dit was daarvoor heb ik even twee dingetjes omgewisseld. Eerst het nieuws, want ik denk dat is echt een flinke berg nieuws. En dat bleek ook wel. En dan gaan we dus nu lekker luisteren naar Return to the Classic. En ja, ik heb er weer eentje gevonden hoor. Nee, ik heb er één gevonden.
1: Ik heb het gezien.
2: Ja. Als ik het ga zeggen, zullen de meeste mensen denken van, nou, daar gaat mijn croissantje met jam en mijn lekkere bakje koffie. Maar dit is wel een heel mooi nummer uit de rockopera van Tommy. En dit nummer heet Go to the Mirror.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

0: Ja, en ik weet zeker dat ik een collega heel erg blij heb gemaakt met dit nummer. Helene Fischer, Atemloos door de nacht. En ja, we hebben het er al over gehad, Arjan en ik, om misschien toch weer dit jaar een Oktoberfest-uitzending te gaan maken. Maar dat staat nog in de kinderschoenen en dat moet nog even uitgewerkt worden. Het komt vast helemaal goed.
1: En dat was 2 jaar geleden ook, hè?
0: Ja, ja, toen hebben we het zelfs echt in Oktoberfest kleding gedaan. Hè? Dus we stonden hier echt in vol ornaat, om het zo te zeggen. Met lederhozen, de juiste blouse, de juiste hoedje, noem maar op. Dus misschien dat we dat weer gaan doen.
1: We hebben tegenwoordig camera's, hè? Dus.
0: Daarom, ja. Wie weet. Kan altijd leuk zijn. 2 Hollanders in Oostenrijkse kledij, zeg maar.
1: Ik was eventjes aan het zoeken, want het volgende nummer, zeg maar, dat is een beetje, dat geeft mij een beetje een zomers gevoel. En ik denk,
0: Het is ook nog een beetje zomer. Hè? Je kan nog elke avond lekker buiten zitten. Het is helemaal niet koud.
1: Nee, daarom, dat wou ik dus ook zeggen. We zitten nog in de lekkere nazomer. Gisteren zat ik lekker aan een barbecue. En weet je, dan is het ook allemaal niet meer zo warm. Een graadje of 20, lekker buiten zitten, wijntje erbij. Nou ja, trouwens, in dit geval een pilsje erbij. Dan komen er wat liedjes voorbij, waaronder deze. En ik denk, dat vind ik nou leuk om die nog eens eventjes te draaien van Kate Ryan. En dat gaan we doen.
0: Die is Chanté.

0: Ja, dit zijn de pareltjes in de muziek. En dit was natuurlijk Zola Ama, You Might Need Somebody. En leuk weetje is natuurlijk, in 1997 heeft het maar liefst 13 weken in de top 40 gestaan. En de hoogste positie was plekje nummer 8.
1: Ja, ik ken het eigenlijk nog van een andere zangeres van een jaartje of... Het was 1987, 88 denk ik, Randy Crawford. Die heeft het ook uitgebracht. Ik denk dat dit de cover is. Maar het klinkt bijna identiek, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, want ik dacht ook dat het een origineel nummer is van Randy Crawford. Gaan we straks even verder zoeken. Maar hier staat de componisten N.O. Byrne en T. Snow. Dus ja, het kan zijn dat dat nu de componisten zijn, maar dat het toch een cover is.
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Dan moet ik nog even uitzoeken, want dat heb ik niet kunnen vinden.
1: Hoe dan ook, was een leuk plaatje.
0: Dat is sowieso een lekker nummer. Ruud.
1: Ja, het is tijd voor de minuut van Ruud. En die gaat dit keer eigenlijk over... Ik heb het regelmatig over het verleden van de gemeente Waalwijk. En dit keer ook weer. Ja. Het gaat eigenlijk over de schoenmakersschilden. Eigenlijk over de beschermheilige, zeg maar, van... De schoenmakers in de tijd, zeg maar, dat die hoogtijden zeg maar, die we in Waalwijk meegemaakt hebben, zeg maar, wat betreft de schoenfabrieken die hier in Waalwijk en omgeving allemaal gevestigd waren.
0: Oh, maar het heeft dus niks te maken met dat lekkere café hier aan de Winterdijk.
1: Jazeker, ja, maar dat café, maar dat ga je ook in deze minuut horen.
0: Oh.
1: Dat café, dat is daar ook weer aan gerelateerd.
0: Ah,
1: dus, maar dat komt dus nu in de minuut van Ruud en dat heet dus Sint Crispijn.
2: De minuut.
3: Vooruit, allemaal met die bom.
4: Waalwijk stond decennia lang bekend als het centrum voor de Nederlandse schoenindustrie. Omdat de broers Crispijn en Crispianius de beschermheiligen, de patroonheiligen van dit ambacht zijn, kom je hun namen op diverse plekken tegen. Het Gilde van Bezooijen bestaat al eeuwenlang en draagt de naam Sint Crispinus en Sint Crispianius van Bezooijen. Dit gilde bewaart de tradities van de leerlooiers en de schoenmakers die de regio Langstraat groot maakten. Aan het begin van de 20e eeuw was er zelfs een katholieke lederbewerkersbond die de naam droeg Sint Crispinus en Sint Crispianus. Ook de harmonie droeg de naam Sint Crispijn. De stadsbrouwerij Sint Crispijn, gevestigd in een historisch graanpakhuis aan de Winterdijk, houdt het verhaal levend. Sint Crispinus en Sint Crispinianus verkondigde het geloof en kwamen op voor de armen. Hun goedheid werd echter niet door iedereen in dank afgenomen. Op 287 na Christus werden beide onthoofd tijdens de christenvervolging onder de Romeinse keizer Diocletianus. De executie vond plaats in Frankrijk op 25 oktober. Op deze dag viert de brouwerij de naamdag van de patroonheilige en wordt het schoenlappersbiertje geschonken. Voor wie het volledige verhaal over Sint Crispinus en Sint Crispianius wil weten, is een bezoek aan dat schoenenkwartier aan te raden. Hier zie je hoe de toewijding van deze heilige zich vertaalde naar de schoenindustrie in de Langstraat.
5: Dus dat is zaterdagavond alleen nog maar van mij. Wat kost die avond, maak ik me helemaal vrij. Ik zag in mijn buurtcafeetje, is lekker door de mand. En ik denk als ik aan de toonbank zit, wat een gezegend land. Nou zegt het spreekwoord, alle zegen komt van boven. Maar dat kan ik door al die regen niet geloven.

Het Rotterdamse water, dat smaakt nog altijd slap. Ik lust niet zo graag koffie, ik ben niet zo gek op pap. Maar als ik zo is mopper, dan fluistert me verstand. Neem maar gauw een pilsie, wat een gezegend land. Nou zegt het spreekwoord, alle zegen komt van boven. Maar

0: Ja, dat zijn van die lekkere nummers weer. Andrew Cold, Never Let Her Slip Away. Het is alweer tijd voor de onderbreking in de show.
1: Ja,
0: om het zo te zeggen.
1: Een stukje nieuws en een stukje reclame.
0: En dan
1: zijn we weer terug.
0: Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Want in het volgende uur hebben wij waarschijnlijk een enorm leuk gesprek. Maar dat hoor je straks allemaal. Ik zou zeggen, tot na de klok van 10 uur. Na de onderbreking en het nieuws.
2: Ontmoet ons straks weer. Als we terugkomen, ook goedemorgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: welkom in het tweede uur Goedemorgen Langstraat. En in dit uur nog het eitje op een zondag, de Langstraatse Praat, de huidagenda. En we gaan straks eventjes bellen. En wat dat precies gaat worden, dat hoort je later.
1: We kunnen wel verraden met wie we gaan bellen. We gaan bellen met Esther Bakker. Dat gaan we wel verraden.
0: Ja, ik zou zeggen, even googelen.
1: Even googelen, want als je daarop googelt, dan weet je waarschijnlijk al waar het interview zometeen over gaat.
0: Je kunt ons dit uur ook gewoon een appje sturen. Heb je iets voor de uitagenda of wil je wellicht jouw favoriet?

0: plaat aanvragen. App ons dan op 06 21 21 32 10.
1: En doen hoor, want je hebt nog een klein uur om je favoriete plaatje aan te vragen. En ik heb er ook een plaatje net ingezet. Dat vind ik ook een van mijn favorieten. Dat is al een oudje. Ken je de hoes nog van deze band? Roxy Music?
0: Ja, de hoes. Nee, de hoes ken ik niet. Ik ken Roxy Music wel natuurlijk uiteraard. Maar
1: was die roze pinkachtige hoes.
0: Oh ja.
1: En, als je, en dan weet je gelijk waar ik het over heb. Avalon.

0: met jou.
1: Ja, er moest ook weer even gebeuren. Een lekker Hollandse nummertje. En ja, van de nieuwe nummers uit Nederland, zeg maar, vind ik deze wel weer lekker klinken. Door het oog van de nacht van Flair.
2: Ja, zeg, en daarvoor draaiden wij Avalon. Ja. Van Roxy Music. En,
1: ja, heerlijk, hè?
2: Ja, jij begint daar dan over en denk van nou, dan ga ik toch eens even kijken hoe we zitten dan. Maar Avalon, dat is eigenlijk, de naam Avalon, dat is eigenlijk een mythisch eiland. Dat gaat schijnbaar over een niet bestaand eiland, waar allemaal dingen gebeurd zijn in het verleden, waar Ryan Ferry over zingt.
1: Ja.
2: En ja, het is best wel interessant eigenlijk, om dat eens een keer, om dat eens een keer te lezen, als je je eigen daarin geïnteresseerd. Dus,
1: ja, daarom, omdat het waarschijnlijk niet echt is, het niet bestaat, is het gewoon mooi.
2: Ja, is wel apart om
1: want,
2: te zien.
1: Want het heeft iets duisters om zich heen.
2: Juist, dat is heel
1: dat
2: grappig.
1: Is het hem.
2: Ja, dat is mooi gedaan. Ja. Overigens, na dit Avalon is er eigenlijk nooit meer een hit geweest van Roxy Music in Nederland. Hè?
1: Nee, helaas.
2: Dus want, dat is inderdaad heel jammer.
1: Maar ze maakte heerlijke muziek.
2: Ja. Nou, deze man waar jij het nou over gaat hebben, die... Ja, die maakt nog steeds muziek, hoor. Alhoewel,
1: We hebben in de eerste uur net al een nummer gedraaid, hè?
2: Juist, van hem. Ja, nieuwe nummers weet ik eigenlijk niet zeker. Maar laat ik zo zeggen, hij is nog vaak in de media te zien. Dus,
1: af en toe doet hij nog wel eens een duetje, om het zo te zeggen.
2: Oh ja.
1: Dat doet hij wel eens.
2: Ja.
1: En ik zou zeggen, laten we gewoon even lekker gaan luisteren naar een heerlijk gekookt eitje hier op de zondag. En natuurlijk, we hebben vorige uur al gedraaid, René Vroker.
3: Het muzikale eitje op de zondag.

Dit keer niemand minder dan René Vroker. René Vroker werd geboren op 5 november 1960 en groeide op in de Amsterdamse wijk De Jordaan. Zijn vader, Jan Vroker, had een café in de Staatsliedenbuurt. Zijn muzikale ouders die optraden als het duo Jan en Mien, met onder andere het nummer We wonen in hetzelfde straatje.

Net als zijn ouders begon ook Froker als kind al te zingen in het café van zijn vader. Als jongeman won hij een talentjacht en als prijs mocht hij meedraaien met Ted de Braak en Mini en Maxi. In 1979 nam hij zijn eerste liedje op, Disco à la carte.

0: van mijn lach. In het voorjaar van 1987 brengt René zijn eerste echte single uit, getiteld Love Leave Me. Blowing down the road. Als Adam Curry afscheid neemt van Nederland, zingt René Vroker in het tv-programma Countdown het nummer Winter in America. Het is René's tv-debuut en levert hem zijn eerste top 5 hit op. Winter in America is cold. And I just keep growing over. In 1988 verschijnt het debuutalbum van René Vroker, getiteld Who Dares Win. Het album wordt goud, wat in die tijd wil zeggen dat er 50.000 stuks van zijn verkocht. Hoewel René zich richt op Engelstalige nummers, maakt hij in 1989 een uitzondering voor de stichting Columbine. Met het goede doel neemt hij het nummer op Alles kan een mens gelukkig maken, ook bekend onder de titel Een eigen huis. De single bestormt de hitparades en staat weken op nummer 1. Het betekent René's definitieve doorbraak. Van het café naar Carré. Bedankt dat u aanwezig wilt zijn bij het mooiste moment uit mijn leven. Deze woorden sprak René in het theater Carré op 3 december 1990. Tijdens het intro van This is the Moment. Het is zijn eerste mijlpaal. En de zanger die zijn muzikale loopbaan begon in het café van zijn ouders laat weten... Mijn carrière is eigenlijk nu al geslaagd. Hij heeft op dat moment uiteraard geen idee van wat er nog allemaal zal volgen. Hij scoort hit na hit, waaronder Are You Ready for Loving Me, Nobody Else en Just Say Hello. In november 1992 staat René voor het eerst in Ahoy, Rotterdam. Dat redt hij nooit, klinkt het van verschillende kanten. Maar de populaire zanger verkoopt 3 avonden volledig uit. Het album Sweet Hellos en Zed Goodbyes, dat ook rond die tijd uitkwam, verkoopt meer dan 50.000 stuks. Ook het album The Power of Passion, dat een jaar later uitkomt, scoort ontzettend goed met onder andere hitsingles als Calling Out Your Name en Why Are You So Beautiful. Oh, in 1994 staat René opnieuw in Ahoy. Maar liefst 10 avonden vult de zanger de Rotterdamse concertzaal tot de nok. Een absoluut record. Omdat er zelfs na die 10 concerten nog mensen in de rij staan voor kaartjes, wordt besloten het jaar erop de Rotterdamse Kuip te doen. René geeft er 2 legendarische shows voor in totaal 120.000 bezoekers. Na een paar minder succesvolle jaren gaat de concertreeks door, die René in 1998 opnieuw in Ahoy geeft. Wederom een groot succes. En doet hij een tour langs alle grote zalen van Nederland. In korte tijd verkoopt hij moeiteloos weer 120.000 kaarten. Een van de nummers tijdens deze tour was When Can I See You Again? When can I see you again? In 2000 keert hij terug in de Kuip om in 2001 weer het podium in Ahoy te beklimmen. Zijn album Internal Affairs staat hoog in de hitparades en René krijgt van het publiek een groot en bewonderend applaus voor zijn doorzettingsvermogen. Na dit overweldigende succes kan René het niet laten om in 2002 nog een keertje Ahoy te doen. De Show of the Year 2002 onderscheidt zich van zijn vorige prestigeproductie door een andere podiumopstelling, In the Round. Een grote verrassing is het muzikale onder onsje met zijn ouders Bolle-Jan en Emien Vroker. Samen met Litouwers brengt René een ode aan Las Vegas en met Karel Kraaienhof voert hij het gevoelige nummer Liefde van Later uit, een vertaling van Jacques Brel's klassieker. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Na vele concerten in de jaren erna in de arena bekend als de toppers, blijft René maar succesnummers maken. Zijn laatste is samen met Donnie uit 2023. Dat kan je niet kopen.
1: Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat is een hele...

0: eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: Op goede grond in Elshout is een bijzondere boomkwekerij vol natuur en biodiversiteit. Monique en Jack kweken volgens de principes van de permacultuur ruim 10.000 bomen. En er groeien wel liefst 400 verschillende fruitrassen. Waaronder zeldzaam oude rassen van appels en peren tot kersen, pruimen, bessen, noten en kruiden. Dat is iets voor jou, Paul.
2: Ja, ik heb al een perenboom. Ik zou nog wel eens een kersenboom willen.
1: Dat vind ik bij mezelf, ik lees dit nou en ik denk dat is iets voor jou.
2: Ja, ja, ik heb, wat ik zeg, ik heb al een perenboom, ik heb al witte druiven. Dus een kersenboom, ja, dat lijkt me wel
1: wat.
2: Ja, dat
1: lijkt wel iets, ja. Nou, Monique Groot-Wechter vertelt tijdens een lezing over deze bijzondere plek en haar passie. De lezing die is op 15 september om 8 uur bij de Nelshof in Elshout. En de avond wordt georganiseerd door Groei en Bloei, afdeling De Langstraat. En leden die hebben gratis toegang, niet leden betalen, €5. Krijg je denk ik wel een kopje koffie bij, denk ik zo, hè?
2: Voor die €5?
1: Ja, oh, lijkt me wel.
2: Ja, nou, dat moet wel lukken. Dat
1: zal wel goed komen. Dat woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober. Daar staat de bibliotheek in het teken van de Kinderboekenweek. Onder het thema Spot aan staan verhalen, fantasie en creativiteit centraal. In Waalwijk, Wasbeek en Sprankepeilen staan verschillende activiteiten voor kinderen op het programma. Van voorlezen en dansen tot knutselen, kunst en maken van een promotiefilm. Lijkt me ook wel leuk. De meeste activiteiten zijn gratis, maar vooraf aanmelden is bij verschillende onderdelen wel noodzakelijk. Dus check het even. Voor kunstknallers is bijvoorbeeld een ticket nodig. Aanmelden en tickets regelen kan via de activiteitenagenda van de bibliotheek Midden-Brabant. Dan in het schoenenkwartier in Waalwijk is nog steeds de tentoonstelling Move van spitsen tot sneakers te zien. Dansen als daad van vrijheid. De tentoonstelling neemt je mee langs uiteenlopende dansstijlen van klassiek ballet tot breakdance, van swing tot folk. En laat zien hoe schoenen en een krachtige rol spelen in beweging, cultuur en identiteit. Met interactieve installaties en persoonlijke verhalen word je uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook zelf in beweging te komen. En deze tentoonstelling die loopt deze maand ten einde. Die loopt namelijk nog tot 27 september. Dus wil je die zien, dan zou ik zeggen, ga eens kijken, want het is een mooie tentoonstelling. Hij loopt dan niet voor niks al sinds april. Het museum is geopend van dinsdag tot en met de vrijdag van 10 tot 5 uur in de middag. Zaterdag, zon- en feestdagen vanaf 12 uur middags tot 5 uur geopend.
0: En leuk. 100% voor jou. Info. En hits.

0: lekker nummer, hè? Tracy Ullman, My Guy. Ik hou wel van dit soort nummers. Er zit een bed in, er zit een verhaal in. En het is lekker om op de zondagmorgen naar te luisteren. Maar waar we ook naar gaan luisteren, dat hadden we al een paar keer aangekondigd. Onder de knop hebben wij Esther Bakker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het? En de eerste vraag is natuurlijk, want ik weet, daar was jij heel nieuwsgierig naar. Wie is Esther Bakker?
1: Wie is Esther Bakker? Nou, Esther Bakker, jeetje, wat een ingewikkelde vraag meteen op de vroege ochtend.
0: Ja, dat had ik gezegd natuurlijk. Ik denk, die gooi ik er gelijk in. Wie is Esther Bakker?
1: Ik ben Esther Bakker, ik ben 56 jaar, ik woon in Apeldoorn en ik ben sinds, ik heb een zoon van 25, bijna 25.
0: Ja.
1: En ik ben sinds 1 augustus zelfstandig professioneel fotograaf.
0: Ja, dat
1: klopt.
0: Want
1: daar gaan we het over hebben, toch?
0: Daar gaan we het zeker over hebben. En straks gaan we het ook nog over iets anders hebben. Maar dat heeft te maken met het nummer wat je al hebt aangevraagd. Want het heeft iets met Afrika te maken. Daar gaan we het straks over hebben. Maar jij doet iets. En dan denk ik van, dit is wel heel bijzonder. Vertel.
1: Ja.
0: Want jij maakt fotosessies.
1: Ja, ik maak. Ik heb mij vooral gespecialiseerd in afscheidsfotografie. Dus dat betekent dat ik foto's maak tijdens uitvaarten.
0: Oh, foto's en, tijdens uitvaarten.
2: Goedemorgen, Esther, trouwens. Ik ben ook op de achtergrond aanwezig.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, want ik had ook wel een vraag voor je eigenlijk dadelijk. Want die kan ik trouwens nou wel even stellen.
0: Je mag hem stellen. Ja, hoor.
2: In deze tijden, zeg maar, van AI en een digitale wereld, zeg maar, is het dan niet heel erg moeilijk, zeg maar, om dan een bedrijf te hebben, zeg maar, in de digitale fotografie? Want de concurrentie die ligt op de hoek. En zelfs door een computer ligt die om de hoek, hè, door de AI van tegenwoordig.
1: Ja, dat klopt. Alleen, waar ik me in gespecialiseerd heb, uitvaartfotografie, daar ben ik niet zo bang voor dat AI daar iets in kan. Want wat ik doe is eigenlijk op de uitvaart het afscheid fotograferen.
0: Oh ja.
1: En dat valt, ja, dat kan niet door AI. En ik vertel gewoon het verhaal van die dag voor deze mensen en maak daarin gebruik van documentaire fotografie.
0: Oké.
1: Ja. Dus ik ben er niet zo bang voor dat mijn niche, zeg maar, overgenomen wordt door AI. Nee.
0: Nee, want ik vind het heel bijzonder namelijk zoiets. Want ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord dat dit gedaan werd. Want ja, bij bruiloften, we kennen het wel, bij feesten en partijen, daar worden volop foto's gemaakt. Maar bij een uitvaart, ja, daar maak je niet zo vaak mee. En hoe ben je erachter gekomen dat er toch behoefte naar is?
1: Nou, daarom ben ik ook heel blij dat ik even in jullie uitzending mag komen. Want het is inderdaad ook niet altijd bekend. Of mensen vinden het ook ongemakkelijk. Zo van, joh, je gaat toch niet op een bruiloft staan fotograferen. Op een uitvaart staan fotograferen.
0: Ja.
1: Of op een begrafenis. En wat je zegt klopt. Bij bruiloften en bij newborn shoots en bij allerlei vrolijke live events is fotografie eigenlijk heel vanzelfsprekend.
0: Ja.
1: Maar voor afscheid is dat veel minder. En misschien om even een voorbeeld te geven. Mijn eigen partner is overleden 1,5 jaar geleden. En daar heb ik ook een afscheidsfotograaf uitgenodigd. En wat er eigenlijk gebeurt in zo'n situatie is, zo'n week zit natuurlijk helemaal vol met het regelen. En zo'n dag gaat ook een beetje als een roes aan je voorbij.
0: Yeah.
1: En ik weet dat mijn partner die zei van, nou, ik wil wel graag dat mijn afscheid vrolijk en gezellig wordt. En informeel. En ik dacht, nou, hoe gaan we dat nou in vredesnaam doen? Want ik vind het helemaal niet zo vrolijk en gezellig.
0: Maar dat is geen enkele uitvaart, lijkt mij.
1: Nee, en toen op een gegeven moment, toen kreeg ik de foto's en toen zag ik een foto die zij gemaakt had, dat ik samen met 2 andere mensen naast de mand waar hij in lag, gezellig met een champagne zat en wij zaten heel gezellig te kletsen en het is dat je die mand op de foto ziet, anders dan zou je denken, goh, deze mensen zitten op een feestje.
0: Yeah.
1: En ik kon me dat moment niet meer herinneren dat geweest was. Pas toen ik de foto zag, dacht ik, oh, hè, hebben we daar gezeten? Oh, dat ziet er eigenlijk heel gezellig uit. Ja. En die foto is voor mij nu heel dierbaar, omdat ik denk, oh, we hebben gewoon aan jouw wens voldaan. Het was ook, naast alles wat niet zo verdrietig was, en die waren, was er ook allemaal, maar we hebben ook dit moment gehad. En dat vond ik eigenlijk heel dierbaar. En dacht ik, ja, dit is de kracht van afscheidsfotografie, dat die momenten voorbij komen, die je zelf waarschijnlijk helemaal niet meer herinnert, omdat zo'n dag ook een beetje als een roes aan je voorbij gaat.
2: Ja, en, ik snap het wat je bedoelt. Ja, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik weet wel, de uitvaarten die we allemaal gehad hebben, die worden wel door het uitvaartcentrum vaak op video vastgelegd, met een camera die ergens in de hoek hangt, zullen we maar zeggen. Dat ken je wel.
0: Ja.
2: Maar wat jij nou vertelt, ja, als je het zo vertelt, denk ik van ja, dat is inderdaad zo. En vooral niet direct, maar meestal op veel later ga je dat waarschijnlijk heel erg waarderen.
1: Nou, dat klopt inderdaad. Want ja, ik merk ook zelf ook, ik zeg ook altijd, ja, vooraf weet je niet altijd wat je achteraf nodig hebt. En ik zie dat hele deze vorm van fotografie. En nou ja, mensen krijgen dan een mooi album en kunnen dat terugkijken. En je kunt natuurlijk altijd besluiten van, nou ja, ik wil die foto's helemaal niet meer zien. Maar je kunt nooit besluiten, goh, ik had ze eigenlijk wel willen hebben. Ja. Dat is eigenlijk wat ik mensen ook altijd mee wil geven. Van, ja, denk daarover na. En het staat iedereen vrij natuurlijk, hè, om dat wel of niet te willen. Dat is echt een keuze van de familie om daar een keuze in te maken. Maar ja, dat is wel iets waarvan ik denk, goh, mensen denken daar niet altijd over na, dat misschien toch wel heel fijn kan zijn later.
2: Ja,
1: om ze wel te hebben.
2: Dus jij bent vooral gaan lobbyen bij de uitvaartcentra in de omgeving Apeldoorn. Maar jongens, kijk eens, dit doe ik.
1: Ja, nou, ik beperk me niet op Apeldoorn, hoor.
0: ik weet, ze zit ook in Brabant, dat weet ik.
1: Ja, zeker. En weet je, het is heel mooi als uitvaartleiders die samen met de familie zo'n uitvaart voorbereiden, ook dit onderwerp ter sprake brengen. En zodat mensen daar ook even rustig over na kunnen denken. En het is nog mooier als dit onderwerp gewoon meer bekend wordt, zodat sommige mensen bereiden hun hele uitvaart al vooraf voor. Dat ze daar ook over dit onderwerp nadenken.
2: Ja,
1: je doet het voor de nabestaanden. Je doet het natuurlijk niet meer voor degene die is overleden, maar dat is wel. Het zou mooi zijn als mensen daar de gelegenheid krijgen om er een keuze in te maken. En als je het niet weet, kun je er ook geen keuze in maken. Ja. Ja.
2: Oh, je hebt helemaal gelijk.
0: Ja, want je hebt ook een hele mooie website, heb ik gezien. En daar heb ik inderdaad al een aantal van jouw werk en foto's gezien. En ik moet zeggen, het is fantastisch als je dat zo terug kan zien.
1: Ja. Dat, nou, dankjewel.
0: Ja. Je weet, ik heb die hele website van jou doorgespit tot de kleine lettertjes aan toe.
1: Zeker.
0: Dus we mogen best. Je mag hem voor mij best even noemen.
1: Nou, esthebakkerfotografie.nl, dat is mijn website. Dan kun je mij vinden.
0: Dan kun je alles vinden over de fotografie.
1: Ja, dan kun je ook gewoon even rustig lezen. Ja, precies. Ja. En eens even rustig nalezen en kijken. En een beetje daar misschien nog wat meer gevoel bij krijgen van, zou dat iets kunnen zijn of niet? En ja, iedereen weet wel iemand die in de omgeving overlijdt. En ik merk ook wel dat mensen het soms ook lastig vinden om het ter sprake te brengen. Zo van, ja, dat ga ik toch niet tegen iemand zeggen die net iemand is verloren.
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk altijd van, het is natuurlijk een beetje de manier waarop je het ter sprake brengt.
0: Zeker.
1: Niet als een soort verkoop, maar gewoon als een mogelijkheid. En ik denk, ja, beter safe than sorry in dit geval. En mensen kunnen altijd besluiten, nee, dat wil ik niet. Ja, dat is prima, weet je.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk
0: klopt.
1: Een keuze aan de familie zelf.
0: Ja, ja, ik vind het echt, als je met zoiets te maken krijgt, je staat er niet 1, 2, 3 bij stil, dat ook kan. En ik vind het echt een hele mooie hoek van de fotografie, om het zo te zeggen.
2: Maar jij bent niet regiogebonden, hè, hoor ik wel.
1: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet.
2: Want ik hoorde Paul iets over Afrika roepen. Wat is dat dan?
0: Ja, daar komen we zo op.
2: Oké.
0: Eerst wil ik vragen.
1: Nou, in Afrika ben ik nog niet bezig, hoor.
0: Maar daar komen we zo op. Eerst wil ik weten, wil je nog iets kwijt over dit onderwerp? Want dan gaan we naar Afrika.
1: Nou ja, ik denk, ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat deze mogelijkheid er is. En ja, ja, ik zie het ook. Ja, het is ook een stukje dienstverlening naar mensen toe. Van dat ze daarover nadenken. Dus het is. En dat deze mogelijkheid ook bestaat. En ja, dat, ik denk dat ik dat wel verteld heb. En nou ja, het is mooi als hoe meer mensen hierover weten, hoe beter het is eigenlijk.
0: Zeker. Dan, zeker, ja, ja. Ja, want het is inderdaad iets wat we al zeiden. Daar sta je niet 1, 2, 3 bij stil om een fotograaf tijdens je uitvaart te hebben.
1: Nee, en daarin ook een oproep aan uitvaartleiders. En heel veel uitvaartleiders doen dat al wel. Maar ja, om dat ook gewoon te bespreken in zo'n week voorafgaand aan een uitvaart. Van dat deze mogelijkheid er is. Want dat is eigenlijk de meest natuurlijke. Kijk, voor een bruidsfotografie gaan mensen, weet ik veel, maanden van tevoren al zoeken op internet. Van, goh, wat is een bruidsfotograaf die bij ons zou passen? Nou, dat doen mensen natuurlijk niet in de week van een uitvaart.
0: Nee.
1: Die gaan niet een hele website afzoeken. Dus het is mooi als uitvaartleiders die mogelijkheid ook gewoon op tafel leggen.
0: Ja, aanbieden als het ware. Yeah. Ja, precies.
1: Yeah.
0: Afrika. Nou weet ik, je bent regelmatig in Afrika geweest. Dat is nou niet 1, 2, 3 een vakantieland, om maar zo te zeggen.
1: Nee, ja, dat is misschien een beetje de definitie van vakantie.
0: Nou ja, maar, mijn definitie van vakantie is lekker in het zonnetje, wijntje, terrasje. Dat is mijn definitie van vakantie.
1: Oh ja,
0: maar die van jou is heel anders. Ja, ik gooi dit een beetje op tafel, om het zo te zeggen. Naar aanleiding van het nummer wat je ook hebt aangevraagd.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik kan het niet eens goed uitspreken, dat nummer wat ik heb aangevraagd.
0: Ik ook niet, maar ga straks gewoon een poging maken.
1: We doen een poging straks. Nee, ja, ik heb wel iets met Afrika. En ja, ik vind het gewoon een bijzonder continent. En ik kom daar graag. Ja, zeker.
0: Want in welke landen van Afrika ben je al geweest?
1: Gambia, ik ben een aantal keer in Oeganda geweest, Tanzania,
0: ja,
1: dat is het ook wel hoor eigenlijk, maar dus niet, ik heb niet heel Afrika bezocht, maar vooral Oeganda, Tanzania en Gambia. Ja,
0: ja, ja. En deed je dat echt puur als vakantie of zat er ook werk aan verbonden?
1: Nou, niet zozeer werk, maar wat ik wel heel bijzonder vond, mijn partner die heeft 7 jaar in Oeganda gewoond. En wat ik daar heel bijzonder aan vond, was toen ik met hem meeging, toen hij voor de laatste keer ging, omdat hij wist dat hij zou komen te overlijden en hij alle mensen nog een keer wilde zien. Ja, dan kom je eigenlijk op hele andere plekken dan als je als toerist komt.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar ook fantastische portretfoto's kunnen maken in een of ander dorpje, waar mensen echt nog in hutjes wonen. En,
0: ja, dat is ongelooflijk. Ja.
1: Ja, en omdat, ja, omdat ik dan als toerist ga je niet zomaar daar foto's maken, maar omdat hij die mensen kende. En nou ja, kom je gewoon op andere plekken en kun je eigenlijk het echte leven fotograferen. En dat, ja, dat vond ik wel heel erg bijzonder en fantastisch, moet ik zeggen.
0: Ja, en dan komen we toe aan het nummer wat je hebt aangevraagd.
1: Ja.
0: Ja, de zangeres kan ik nog uitspreken. Dat is Alicios. Daar kom ik nog wel uit. Maar dan de titel. En Pita
1: Nija,
0: het is een Swahilische vrees en het is de titel van een beroemd Afrikaans muzikaal nummer. Het is geen persoon, het is eigenlijk een fictief iets en het betekent letterlijk passante voorbijganger.
1: Ja,
0: en,
1: ja,
0: ja, het is een hele grote hit in Afrika geweest uit 2012. En het komt uit het Congo-Kinshasa, afkomstig uit Kenia. Dus ja.
1: Ja.
0: Het is een heel verhaal. Het is ook een heel mooi nummer.
1: Ja, nou, ik dacht, het is weer eens even wat anders. En ik vind het zelf wel een mooi nummer.
0: Het is zeker
1: dus
0: een mooi nummer, ja.
1: Ik vraag deze aan. En waarschijnlijk kennen mensen hem niet.
0: Ik denk dat niemand hem hier kent in de Langstraat.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, Esther, mag ik je hartelijk danken voor de tekst en de uitleg en het enorme leuke gesprek.
1: Nou,
2: en
1: graag
2: ook gedaan. En uiteraard ook namens mij, hè.
1: Ja, en dank jullie wel voor deze gelegenheid om dit gewoon onderwerp gewoon ook bekend te maken.
0: Ja.
1: Ja.
2: Succes in de toekomst en bedankt, hè.
1: Dank je wel.
0: Een hele fijne zondag en we gaan jouw nummer draaien nu. Groetjes.
1: Oké. Jullie ook. Doeg, doeg.

Beter een goede buur en een verre vriend. Ik haai nog steeds het geluk en het voordeel van allebei. Stoepje leggen of bier halen, er is altijd wel een buurman die mij hielp. En de roep om een buurtborrel, een barbecue of vuurken stoken, dat klonk eigenlijk altijd. Als we weer eens weer organiseren in de moestuin, lopen oud en jong mee van alles te leuren. De stemming die komt er nogal licht in. Klein leed of grote problemen lossen we over het algemeen gezamenlijk op. Met mijn buurmannen heb ik altijd goed kunnen accederen. De oudste van stel die hiette Willem. Hij werkte als een paard en zijn achteron die stond altijd open. Willem die leefde na zijn schaaiing lange tijd alleen. De kinderen die waren het huis uit, waardoor dat hij automatisch wel meer bij ons over de vloer liep. Zaterdagsmergens standaard op een bakje met worstenbroodjes. Met vulpratjes en de lagers altijd op zijn hand. Smiddags vanaf een uur of vier gezellig met z'n allen een pilsje vatten achter op de dam. Hij leerde Tanja kennen, een Oekraïense vrouw die in ons buurtje al snel de draai wist te vinden. Met dansen, daar was ze niet te houden. Daar leek dan meer op vrij worstelen als op een quickstep. En als ze wou bedanken, dan zei ze: boerman, even knuffelen. Willem, die was zo gelukkig dat we ons schilderijkjes aan de slaapkamermuur regelmatig terug moesten hangen. Omdat al de emotie samenkwam op de zondagmergen in de echtelijke bedstee. Traditie schreef voor dat we zo rond de Pasen de pad bladvrij maakten. En Willem, ja, die hielp natuurlijk mee. Hij liep me in de puffer in zijn hand en hij klaagde: ik heb het op mijn nassen. Net als zoveel andere mensen waar Willem in de greep van volksziekte nummer 1 terechtgekomen. Na een hoop medische en rationele ellende ging Willem het verzorgingshuis in. En Tanja, gedesillusioneerd, letterlijk met haar fiets ter hand de boer op. Zondagavond, een uur of 8 en 2 tassen onder stuur. Ik zie ze nog voorbij komen. Laf als ze waren en bang voor eventuele problemen, lieten we het gebeuren. De gordijnen werd verder dicht en de televisie een tandje harder. Ik denk nog vaak aan Tanja en mijn boerman. Uiteindelijk waar ik voor allebei. Stadje voor.

0: Ja, dat was hem, hè. Dat was
1: het
0: alweer,
1: zit er weer op.
0: Hij zat nog even op de valreep te langstraals te praten. En dit keer over Tanja en de Boerman. Ja. Dat was leuk.
1: Ja, het moest even een beetje allemaal schuiven. Want het onderwerp was te interessant om heel kort te houden.
0: Zo is het. Nou, volgende week dan zijn we er nog een keertje. Maar dan niet in de vorm van een Goedemorgen Langstraat. Maar wel met het verslag van de Kennedy Mars natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, en dan zijn we daarna er 2 weken niet.
1: Want, minimaal 2 weken.
0: Ja, sowieso 2 weken niet. Misschien 3. Maar ik ben zelf ook nog even een keer op vakantie. En Paul, jij gaat ook leuke dingen doen.
1: Als het goed is, ga ik hele leuke dingen doen. En dat gaat niet plaatsvinden in Nederland, maar in een ander mooi land. Wij zeggen een hele fijne zondag. Graag tot volgende week. En bye bye.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Oden is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oden geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdiend.

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek.
13: Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Oden en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oden geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En maar altijd, als het is de nieuwe zinger van Alex Horner. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Hey, wees welkom. Dit is de nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, week nummer 36. En het is de lijst van zaterdag 5 september 2026. En het is al de 345ste keer dat de lijst is samengesteld. 3, 4, 5. Hartstikke leuk geschreven. Laten we eens even kijken wat we deze week tegenkomen in de Flitsende 50. We hebben maar liefst, even kijken, 10 oude flitsschijven, 9 zittenblijvers, 12 stijgers, 25 zakkers en 4 nieuwkomers. En als we 4 nieuwkomers hebben, dan hebben we natuurlijk ook 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 49.
3: Spreek maar niet om mij, het is voorbij. De bruidsklokken luiden niet meer.
2: 47.
4: En meisje, je weet ik kan het stil.
2: Naar de
5: zomer van oh, de zomer van ja, de zomer van oh ja, lele.
2: 45.
0: De verdwenen platen weer netjes door Kees op een rijtje gezet. Op een nummer 49, vorige week nog. Smeek maar niet om mij van Isabelle aan. Na 9 weken lang heeft ze de lijst verlaten en ze heeft 178 punten bij elkaar geschuild. 44 punten en slechts 7 weken in de lijst. Anton met de enige. Vorige week stond hij nog op nummer 47. En dan 46 vorige week. De zomer van Oya Lele van K3 stond 5 weken in de Flitsende 50. En vorige week vonden we de plaat nog op nummer... vonden we de plaat op nummer 46 en heeft ook 46 punten. 177 punten, 12 weken in de lijst. Sproppa en Clooney met Free Your Mind. En die vonden we vorige week nog op nummer 45. Nou, dat waren de verdwenen platen. Gaan we meteen kijken naar de eerste nieuwkomer. En die komen we meteen tegen op nummer 50. En dat is Bas Sera met All Because of You.

All Because of You. En dat is dan de single van Bas Sera. Deze week binnengekomen op een nummer 50. En dan nummer 49 is ook een nieuwkomer. De flitsschijf van vorige week. Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel.

Kroegen in de hemel. En dat is dan de nieuwe zinger van de Mart Hoogkamer. Deze week komt de plaats binnen op het nummer 49. Nummer 48, die komt van 39, staat 25 weken genoteerd. Turn the Lights Off van Justin, Jaxel en John. En nummer 47 komt van 42. En die staat 11 weken genoteerd. We gaan de oude flitsschijven vandaag wat extra draaien. Door het oog van de naald. En dit is de uitvoering van Flair.

Door het oog van de nacht, dat is dan de single van Flair. Een oude flitsschijf. Plaats staat inmiddels 11 weken genoteerd in de flits in de 50. En zakt weg van 42 naar 47. Op nummer 46 vinden we de langst genoteerde van deze week. Bruno Mars, I Just Wait, in de 33ste week.

Hard Just a Mind van Bruno Mars staat inmiddels 33 weken genoteerd. Daarmee de langst genoteerde. En 12 weken lang stond hij op nummer 1. En zakte deze week weg van 40 naar 46. 45 is ook een zakker. Die komt van, eventjes pieken, van 38. Ron Salchez in de zesde week met de Express schrijft Marchas.

Hartebreker van de Amber Heesen staat 7 weken in de lijst. Nou, we flitschijf. Vorige week 37 en deze week 44. 43, daar vinden we een zittenblijver. 9 weken staat ze al genoteerd in de flitsen 50. Roxy Dekker staat trouwens met 2 platen genoteerd. Maar dit is allereerst Superstar.

superstar Roxy Dekker. 9 weken lang zat ze genoteerd en deze week blijven staan op 43. Maar we komen Roxy nog een keer tegen. 42, die komt van 36. Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie? En dat in de 31ste week. En op nummer 41, daar vinden we Bauza, Loes Marcels.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50 in eerste overzicht gaat van de nummers 50 naar nummer 40. Nieuw 50 is dat Bastiaan met All Because of You. En op 49 nieuw, de tweede nieuw binnenkomen, Macht Hoogkamer, Rijksflits schrijft Kroegen in de Hemel. 48 van 39 afkomstig en daar dus gezakt. Just met Jack Staal en John. En Turn the Lights Off, 25 weken in de lijst. 42 naar 47 is ook een zakken voor Flair en Door het Oog van de Nacht. En Bruno Mars, I Just Might, 46, komt van 40. Daarmee dus gezakt met 6 plaatsen en ex nummer 1. 38 naar 45 is vooral Sanchez en Marcher. En dat allemaal natuurlijk met een ex-flitsschijf. En Emma Heesers, een hartebreker op 44, komt van 37. Dan 43, Roxy Dekker, Superstars blijven staan op 43. En 42 komt van 36. En daarmee dus ook weer wat gezakt, Robert van Hemert. Donnie, moet dat nou 31 weken in de lijst? Bouwsta en Lose Myself, een ex-flitsschijf. En dat op 41 komt van 33. En Robert van Hemert tot slot, Zandloopster op 40. Oh.

0: vandaag.
1: Zandeloof zeggen, dat is dan de zinger van Robert van Heem. 12 weken staat hij genoteerd. En dan zakt de weg van de 29 naar nummer 40. Dat komt natuurlijk omdat de zomer een beetje voorbij is. De flitsgeif van 2 weken geleden, die vinden we op nummer 39. Sammejeu en Viel.

Fils Partout van Sommelieu. Nou, mijn flitschijf, 2 weken staat hij genoteerd. Vorige week kwam hij binnen net op het randje op nummer 50. Daar zijn we van de flitschijf eigenlijk niet gewend. Die komen meestal toch ietsjes hoger binnen. Dan nummer 38 van 44 afkomstig. 3 weken voor Tempest City.

9 weken zelfs al genoteerd. Sandro Sparo met de Material Lover. Deze week gaat ze weer omhoog van 46 naar nummer 37. En dan is het weer tijd voor een nieuwkomer op nummer 36. Ik had al verklapt dat Roxy Dekker met 2 platen genoteerd zou staan. En ze komt inderdaad binnen op nummer 36 met de nieuwe single Bare Minimum.

Roxy Dekker is dus binnengekomen op nummer 36 met Berminium. En deze plaats die kwam vorige week binnen op nummer, even spieken, 41. En nu doorgesteken naar nummer 35. Het is AIDS met Ring My Bell. En dat is eigenlijk een oude nummer van Anita Ward. You can

0: een flitsende 50 feitje.
1: Memo is een single van de Amerikaanse zangeres en songwriter Dasha. Het nummer verscheen op 31 juli 2026 en was haar tweede nieuwe uitgave van dat jaar na Mad About It. Dasha schreef Memo samen met Ashley Gorley, Ben Johnson en Shane McAnally. De bijbehorende videoclip werd geregisseerd door Joanna Edmondson. Dasha kreeg internationaal bekendheid met Austin, Boots Stop Working en bracht eerder de albums Dirty Blonde en What Happens Now uit.
0: Een flitsende 50 feitje.

4 weken staat ze genoteerd, Dasha met de memo. En het is een plaatje wat 4 weken, nee, beter gezegd 5 weken geleden, de flitsschijf was. En helaas blijft ze staan op nummer 34. We kunnen dit uur nog 1 plaat uit de flitsende 50 draaien. Dat is een nummer wat al 8 weken in de lijst staat. En dat is ook alweer op zijn retour. Van 31 naar nummer 33. Topic samen met de Becky G. En Sorry Papi.

0: For me yet. Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek.
13: Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

We kijken eventjes naar de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En Talk To You vonden we op nummer 2. En Die Die van Shakira stond vorige week nummer 1. Ik kan je vast verklappen, de top 3 ziet er niet meer zo uit als vorige week. Hoe die dan wel uitziet, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan hoor je vanzelf het antwoord.

0: van.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: 40 naar 30 nu. Het volgende overzicht. Flitsende 50. Voor deze week. 40 is dat. Van 29 en wakker. Voor Robert van Hemert. Zandloopster. Fields Sans Milieu. Part 2. Wel, nummer 39. Komt van 50. Iets wat gestegen. En 44 naar 38 is ook een stijger voor Temper City. Self-aware derde week. Dan Shanna Spierom met Material Lover op 37. En op 36 nieuw, de derde nieuw binnenkomen, Roxy Dekker, Bare Minimum. 41 naar 35 is een winst voor H en R&B Ring My Bell in de tweede week. Dasha, Mimo, de flitsschijf en ex-flitsschijf op 34 blijven staan. En 33 komt van 31, Topic Becky G, Sorry Papi. Alex Warren en Passenger op 32 komt van 28. En 35 gaat naar 31. Dat is een lichte winst voor Hugo, Hilton T en Emmanuel Angel. En Moving to the Sun, derde week. Dan 30 van 32 is My Oh My, Chris Cross Amsterdam. En onder andere daar ook Lucia Sonza en Billy Williams.

0: My Oh My van Crisscross Amsterdam, Lucia Sanchez en Willy Williams staan inmiddels 5 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week zijn ze gestegen van 32 naar nummer 30.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Nieuw.
3: Het is de perk, middenmaat. Nee, ik vraag toch niks geks. Of vind je me?
1: Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.

Een overzicht van de nieuwkomers deze week in de Frits in de 50. Op nummer 50, All Because of You van Bas Sera. Op nummer 49, de Flitschijf van vorige week, Kroegen in de Hemel van Mart Hoogkamer. En dan Bare Minimum van Roxy Dekker kwam binnen op nummer 36. En nu de hoogste nieuwkomer op nummer 29, Shannon Spyro met Create a Space Station.

Crazy Expectation, Shannon Sparrow hoorde je deze week op nummer 29. En het is de hoogste nieuwkomer. Dan nummer 28, die komt van 21. Nieuwe Religion, Bebe Richards samen met Faithless.

New Religion op nummer 28 plaats had inmiddels 17 weken genoteerd in de Flitsende 50. En deze wat langer, 23 weken al, en blijft deze week staan op een nummer 27. I'm good, get your all.

I'm Good, Jenny Roll hoorde je deze week op nummer 27. En in de 23e week blijven staan op nummer 27. 26 dan, die komt van 25, staat 9 weken genoteerd in de lijst. Het nummer 1, Appealer, oftewel The Gospel.

Hoe dan ook, Maxime hoort je samen met Babette. 28 weken staan ze genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakte de plaat weg van 20 naar nummer 24. En kijk eens wat we nu op de achtergrond hebben. Sophie Alex Baxter samen met de Disco Bambino.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Ray en Beer is een Nederlands duo bestaande uit Raymond Vlierkens en Berend Serban. De twee kennen elkaar sinds de basisschool en brachten eerder hun debuutsingle Fluitje uit. Met Zonnebank kreeg dat nummer een opvolger. In de tekst komen onderwerpen als geld uitgeven, roken, drinken en andere verleidingen uit het dagelijks leven voorbij. Zonnebank werd uitgebracht via Caesar Records en vormt de tweede single in het repertoire van Ray en Beer.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Zandvoort.
1: Ja, een leuke zomerse plaatje hoorde je. Zonnebank van de Ree en Beheer. 4 weken staan ze genoteerd en deze week blijven staan op nummer 22. En ik ben benieuwd wanneer al die zomerse plaatjes dan definitief de flitsende 50 hebben verlaten. De volgende die we nu gaan draaien, dat is weer een stijger. Die staat ook 4 weken genoteerd. Berry is dat. Yesterday, Today and Tomorrow stijgt deze week van 24 naar nummer 21.

0: day tomorrow.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: Het volgende overzicht van de Flitsende 50 van 30 naar nummer 20. 30 is van 32 afkomstig. Crisscross Amsterdam, my oh my. Een nieuwe binnenkomer op 29. Shanna Spiro voor de tweede keer in de lijst. Great Expectation. Eerste week dus. Bibi Rexha en Fadeless. Nieuwe Legend op 28 van 21. En 27 blijft 27 voor Jelly Wall. I'm good. Negende week dan voor Mavy Joe en Canot Soir en Paal. Met 26 en die komt van 25 één plaats verlies. 23 staat naar 25 toe. Is ook wat verlies voor Adelie en Ronnie Flex en Frenna. 13e week voor Poppeleg. Dan 24 van 20 is Maxime en Babette en hoe dan ook. En 30 stijgt naar 23, Disco Bambini. Now watch it, Sophie Ellis-Bextor, next flitschijf, Dancing Without You. Zonnebank, Ray en Beer, op 22 blijven staan. En 21 komt van 24, dat is lichte winst, drie plaatsen. Berre, Yesterday en Tomorrow. Dan Dolce Beringer en Break Your Heart, next flitschijf, staat op 20.

Break Your Heart van Dolce Beringen. 5 weken staat ze nu genoteerd. Het is een oude flitschijf. En helaas gaat ze een aantal stappen terug. Van 15 naar nummer 20. En ik moet zeggen, het is een hele leuke jonge vrouw, zeg maar. Dolce Beringen. Samen met haar ouders, zeg maar. Want ze is al een paar keer hier zo in de studio geweest. En ook bij onze live-uitzendingen was ze een keertje aanwezig. Even kijken. We gaan nu verder met nummer 19. En daar vinden we een zittenblijver. Staat 15 weken genoteerd. We gaan naar Vlaanderen toe met Arm Blommert en Zoe Levi en Tranen van Goud.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: Forever Young, Dilly Letitia, samen met Milo. En dat op één track, nummer 18 deze week. Het is blijven staan. En even kijken, de plaat die staat inmiddels 18 weken genoteerd. We gaan dit uur afsluiten. We gaan eventjes door de nooduitgang. Dat hebben we al eens een keer eerder gedaan. Nummer 17 van 16 afkomstig. En dat in de 13e week. Hier is de single van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Stella Lefty hoorde je met Boston. Vorige week stond de plaat nog 26 en deze week is de plaat doorgestegen naar nummer 16 en dat in de vijfde week.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 5.

Je schijnt ook met een hele grote groep hier zo leuk op te kunnen dansen. Bam Bam, je hoort het Jamaica van Hugo samen met Solto. 14 weken staat ze genoteerd. En deze week is de plaat weggezakt van 14 naar nummer 15. En 14, die komt van 10.

Ik had het al over zomerplaatjes. Nou, zomerplaatjes vinden we nog steeds in de frissende 50. Wel de vijf gezakt van 12 naar nummer 13 in de 19e week dat hij al genoteerd staat. Ik heb het dan over Justin de Wild met Cheerio.

Vorige week viel ze uit de top 10 en deze week zag ze van 11 naar nummer 12. 12 weken staat ze genoteerd met I Knew It, I Knew You. En dan de nummer 11. Ik had verwacht dat hij de top 10 weer in zou gaan, maar dat is nog niet gebeurd. Sombre, My Body Isn't Ready. Hij zat inmiddels 7 weken genoteerd en gaat deze week omhoog van 13 naar nummer 11.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 nu. 20 komt van 15. Dat is Dolce Beringen en Break Your Heart. Dan Arend Blommert en Zoë Levee met Tranen van Goud op 19 blijven staan. Geldt ook voor 18, is ook blijven staan. Ricky Lissisch featuring Milo met 8e week voor Forever Young. En Meteor en Nooduitgang op 17. Die komt dan van 16. 16 is van 26 afkomstig. 10 plaatsen winst voor Stella Lefty in Boston, 5e week. En in de 14e week vinden we Hugel en Salto op Jamaica en Bam Bam op de nummer 15. 14e komt van 10. Dat is 4 plaatsen verlies voor Jonas Blue. Life en Edge of Desire. En Justin de Wild met Sirio op 13 komt van 12. 11 gaat naar 12. Dat is Taylor Swift, I Knew It, en een nieuwe 12e week. 11 dan, die komt van 13, dat is Sander en My Body Isn't Ready. En 10, die komt van 9, dat is Bruno Mars, On My Soul.

Oh My Soul, en dat is dan de single van Bruno Mars. En die vinden we dan deze week op nummer 10 van 9 afkomstig. En er staat al 8 weken genoteerd in de Britse 50. En dan op de terugweg, dat voorspelt niet veel goeds. Nummer 9, Dion van 7, staat 10 weken genoteerd. Rutger van Barneveld. Denk jij nog?

Animal van Ketsai. 5 weken lang staat de plaat genoteerd. Vorige week sprong het de top 10 binnen. En deze week blijven staan op nummer 8. Had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat die plaat wel door zou stijgen. Nummer 7. Daar vinden we Alex Warner.

En zo gaan we even twee platen voor je non-stop achter elkaar. 4-4-3 van Alex Warner zat 26 weken genoteerd in de Flits in de 50. 9 weken daarvan stond hij op nummer 1. En hij zakte nu weg van 6 naar nummer 7. Nummer 6 die kwam van 5. Kingdom of 4, die hoorde ze juist. Cameron Whitecomb, 17 weken in de lijst. En deze plaat, die staat slechts 5 weken genoteerd. Vorige week nog op nummer 17. En de week daarvoor kwam ze opnieuw binnen op nummer 50. Ik heb het dan over Ellie Langley, Choosing Texas. Dat is nog wel een klapper in de top 10 deze week. Van 17 naar 5 gestegen. Just when I-

Houston, Texas, Ellie Lang, die hoorde je. En die plaat die staat deze week op nummer 5 van 17 afkomstig. 5 weken genoteerd. En ik ben heel erg benieuwd waar de plaat volgende week zal staan. Zou ze doorstijgen en misschien wel op weg naar nummer 1.

Magnetic van Bouwstaan bleef staan op nummer 4 in de 22e week. 21 weken zat deze genoteerd, Talk to You. En die zakte van 2 naar nummer 3. Maar dan in omgekeerde richting van 3 naar nummer 2 in de 20e week. Het is niet te geloven, zeg, in de 20e week dat je dan nog doorstijgt in de top 3. Van 3 naar nummer 2 dus. En het is Teddy Swims met Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, 20 weken genoteerd. Oude Flitskijn van deze week is zeker van 3 naar nummer 2. Wat zou er nummer 1 staan? Eerst eventjes een overzicht van de gehele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

0: is de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1, nu de nummers 10 tot en met nummer 2 met allerlei lichte verschuivingen. Op 10 van 9 is dat Bruno Mars, On My Soul, 8e week. Van 7 naar 9, dat is alweer twee plaatsen verlies voor Zwoele Zomernacht, Rutger van Barneveld. Cat's Eye, Animal in de 5e week op 8 blijven staan. 6 gaat naar 7, Alex Warren, Fever Dream in de 26e week, ex nummer 1. Dan Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op 6 komt van 5 en 17 stijgt redelijk door naar 5. Met Ella Langley en Choosing Texas, 5e week. Dan op 4 blijven staan is Bausa Magnetic in de 22e week. Weekje minder is 21 weken. Another 54 Ultra en Talk to You op 3 dus. Dan 2, die komt van 3. En dat is Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 20 weken de lijst, Stijks Flitschijf.
0: Nummer 1.
2: En de nummer 1 staat nu voor de 11e achtereen volgende week op nummer 1. Ik heb het dan over Shakira samen met de Burner Boy, Die Die. 14 weken nu genoteerd in de Flitsende 50. Dat was hij dan weer voor deze week. Volgende week doen we het weer dunnetjes over met het gehele team. En we hopen natuurlijk dat jij ook weer luistert en gaat stemmen op onze site flitsende50.nl.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

Voor de een duidelijk jeugdsentiment en voor de ander, wat is dit in Langstraat FM naam? Nou, dat was het intro-tuntje van zeer populair clownsduo Peppy en Kokkie, dat in de jaren 70 werd uitgezonden. En het was kort en het was krachtig. Goedenavond luisteraars, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de platenketting. Tot de klok van 7 uur, de zogenaamde verbandplaatjes Peppy en Kokkie. Kokkie wordt kok, the promise you made, kok Robin, goedenavond.

De Silver Convention bracht ons terug naar het jaar 1975. Zo heb je Robin in een artiest en zo heb je de naam Robin in een platentitel. Cock Robin, The Promise You Made en Fly Robin Fly. U hoorde de Silver Convention. We vliegen door in deze uitzending. Doe dat met John Denver. Fly Away, Langstraat FM.

Meer dan eens komen ze langs in de platenketting. Ook nu weer The Beatles en You've Got to Hide Your Love Away. Een hit aan het begin van hun carrière nog. Getuigen ook de korte duur van het nummer. You've Got to Hide Your Love Away. Daarvoor John Denver, Fly Away. Ja, een titel met een behoorlijk vooruitziende blik. Want uiteindelijk is John Denver in 1997 ten gevolge van een vliegtuigongeluk overleden. En hij zat zelf aan de stuurknuppel. You've Got to Hide Your Love Away, Whatever's Written in Your Heart. Het prachtige nummer van Jerry Rafferty hier op Langstraat FM.

0: Het is ons weer gelukt hoor, om in deze aflevering van de platenketting bij het hart en bij het gevoel uit te komen. Want zojuist dus The Cost en daarvoor Jerry Rafferty, Whatever's Written in Your Heart, Hart van Mijn Gevoel. Hier is Jonathan King, Hooked on a Feeling op Langstraat FM. Oeka,
1: tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka.

Instrumentaal aan het einde van de jaren 70. Jonathan Richman en The Modern Lovers, Egyptian Reggae. Daarvoor een andere Jonathan, Jonathan King en Hooked on a Feeling. We gaan verder met David Bowie, The Modern Lovers, What Modern Love.

The Internationals, eind van de jaren 70 en Young and in Love. Nou, dan krijgen we nu een dubbele verbinding, want John Paul Young, Love is in the Air. Daarvoor dus Young and in Love van The Internationals. We gaan alsmaar verder op Langstraat FM.

Aan het eind van deze uitzending blijken we gelukkig nog over voldoende lucht, over voldoende adem te beschikken. Want de laatste drie titels gaan daar allemaal over. We gaan er straks uit met Phil Collins en In The Air Tonight. Maar zojuist was het Airport, de Motors en daarvoor Love Is In The Air. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het is 7 uur, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond en welkom bij Long Street Blues. Twee uur lang gaan we terug naar de jaren waarin blues en rock elkaar vonden. Geen gladde productie, maar gitaren met karakter. Hammondorgels, stevige drums en stemmen die vooral niet te netjes hoefden te klinken. We zijn begonnen met de Rolling Stones en de Free. En we gaan diezelfde sfeer de komende twee uur vasthouden. Geniet ervan!

Led Zeppelin met Since I've Been Loving You, gevolgd door Cream met Badge. Twee bands die de blues een flinke dosis elektriciteit meegaven. En als je goed luistert, hoor je eigenlijk nog steeds de oude bluesclubs door die enorme versterkers heen.

Van de Britse blues naar het Amerikaanse zuiden, de Allman Brothers Band en 10 Years After. En precies daar begint Longstreet Blues interessant te worden. Verschillende stijlen, maar allemaal gebouwd op dezelfde basis. Blues, groove en een goede gitaar.

Jimi Hendrix met Red House en daarna Robin Trower. Als er één instrument centraal staat in Longstreet Blues, dan is het natuurlijk de gitaar. En deze twee heren wisten daar meer mee te doen dan alleen akkoorden spelen.

0: ZZ Top uit Texas en Deep Purple uit Engeland. Twee compleet verschillende werelden, maar allebei met diezelfde liefde voor een lekkere riff. En bij Deep Purple wordt het allemaal inmiddels behoorlijk stevig.
1: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the Doors!

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Longstreet Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hammondklanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Longstreet Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Welkom terug bij Longstreet Blues. We gaan meteen verder waar we gebleven waren. 2 uur bluesrock uit de jaren, late jaren 60 en vroege jaren 70. En voor het tweede uur gaan we de versterkers langzaam nog wat verder opendraaien. Geniet ervan!

Black Sabbath en Mountain. Bluesrock werd zwaarder, veel zwaarder. En ergens hier begint de basis te ontstaan voor wat later hardrock en heavy metal zou worden.

Stones met Brown Sugar, gevolgd door Lynyrd Skynyrd. En dat is het mooie aan deze periode. Na een rauwe rock'n'roll plaat kan ineens een nummer komen dat bijna 7 minuten lang rustig over de snelweg lijkt te rijden. Even gas terug.

De Allman Brothers Band en Humble Pie. Dit is bluesrock zoals hij bedoeld was. Niet gepolijst, niet te voorzichtig en vooral met ruimte voor de muzikanten om lekker los te gaan.

Led Zeppelin en ZZ Top, luister naar die overeenkomst. Beide nummers hebben die heerlijke bluesgroove, waardoor je vanzelf wat harder gaat rijden. Maar we hebben nog één kaart achter de hand.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. Oh
0: yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat
2: FM. And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
3: Jij dacht, laat ik eens gaan luisteren wat er allemaal zo nieuw is deze week aan blues songs. Nou, dan zit je goed bij Black & Blues. Hartelijk welkom. Fijn dat je deze aflevering gaat luisteren. Ga er gelijk maar goed voor zitten, want we beginnen met Christopher Wise en The Tellers. Het nieuwe album heet Naptown Blues. En het staat vol met songs die gewijd zijn aan muzikanten uit lang vervlogen tijden, voor oorlogs. Dus Leroy Carr bijvoorbeeld en Scrapper Blackwell. Mooie namen trouwens. Ja, Christopher Wise en The Tellers met I'm Going Back to Tennessee. Veel plezier hier bij Black & Blues.

Leuk gedaan en niet bepaald standaard. Nou, ik ook wel weer van. De Tombstone Blues werd gespeeld door Dustin Airbuckle en The Damnations. Van het album Fight Like the Devil or Run Like Hell. Het is een mix van de Texas Swing en van Country Blues. Leuk gedaan trouwens. Jesper Lindell, ja, die was bij de Muscle Shoal Studios. En daar maken ze altijd geweldige opnames. Geweldige studio-kwaliteit ook van apparatuur en producers. Jesper Lindell heeft een nummer genomen dat we kenden van de Buckstops van Joe Cocker. En nu dus verbluesd, maar toch bijzonder fraai. De Ladder.

Alsof het live is opgenomen, zo lijkt het wel in één take. En dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker. Is ook goedkoper natuurlijk. Hellhounds on my trail. En dat werd gespeeld door de Zach Schulze gang. Klinkt Duits, heb ik al eens vaker verteld. Maar ze komen uit Groot-Brittannië. Veelvuldig in Nederland te bewonderen. En dan gaat het er ook stevig aan toe. Ja, ik kan niet altijd het mooi in evenwicht krijgen, zeg maar. Ja, alle songs heel mooi soft of juist het omgekeerde. Het is van alles wat door elkaar. En dat is het recept van dit programma. Voortkomende uit het feit natuurlijk dat we alleen maar Splix.een nieuw werk draaien. Zoals dat van Billy F. Gibbons. Ja, de man met die bijzondere stem en die bijzondere sound. Hanging on a Cliff.

0: Met een overheerlijk tempo, toch, spelen de heren van de Walk That Walk uit de Boston scene, de Boston blues scene. De song die heet You Can't Catch Me, I Ain't Thinking About You, Stand Up, Don't Quit, etc. etc. 10 tracks staan erop en zijn allemaal even vrij. Ga dat zien, nee, ga dat horen. Walk That Walk heet de band. Dan naar Erja Lutinen. Uit, inderdaad, uit Finland. En deze dame speelt sinds haar 13e gitaar. Viert nu haar 50ste verjaardag met een live album. Net uit. En dan draaien we uiteraard daar wat van. Schrik niet van de aankondiging. Dat gaat een beetje in een taal die ik in ieder geval niet beheers. Misschien jij wel. Maar het is wel leuk om naar te luisteren. Naar One Thing I Won't Change. Ja, Lutinen.
1: Mä soitan kimpas, että tota biisi, tää on kans vanha tuotanto.

0: Black and Blues album review.
1: Het prachtige album van Giles Robson. En Giles Robson is van de mondharmonica, maar hij zingt ook bijzonder goed. Mondharmonica, blues harp, zeg je dan. 9 tracks staan erop van 9 blueshelden, zoals Giles ze bekijkt. En dat doet hij goed. Hij heeft hiervoor ook al 2 albums met gelijkwaardig materiaal opgenomen. Maar dan ging het vaak over de Chicago Blues. Deze keer dus 9 Blues Originals. Grijpt nog wat verder terug, maar wel heel mooi. En ook op het eind een ode aan Joe Louis Walker. Blues for Joey.

Zo, dat is stevige taal van Kat Riggins. Kat Riggins en haar Blues Revival. Het album heet Every Day is Saturday. Met andere woorden, nou goed, dat mag je ook zelf invullen. Alle aspecten van het leven komen op zo'n dag als een zaterdag voorbij. Maar zeker ook op een doordeweekse dag. Niks mis mee, vaak. Maar ja, met deze titel, Heads Are Gonna Fall, dan is ze toch wel een klein beetje op oorlogspad. Every Day is Saturday is net uit en kan ik van harte aanbevelen. Dan snel door in Black and Blues, want ik kijk altijd even op de klok en dat gaat wel eens vaker bij mij mis. Dus Cam Franklin en Rod Bland en The Dreamers staan op het album Anthony's 50s Presents Chicago's Boundaries.

0: Kevin Bird. Ja, die gaat meestal op pad alleen met een akoestische gitaar en een bluesharp. Hij heeft een prima cd uit waarin hij het leven een klein beetje overdenkt. Zoals zoveel trouwens. Het heet This Trip. En daarvan Round and Around. En dat alles dan in Black and Blues.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: We zijn aan het eind gekomen van dit uur Black and Blues. Nou, jij was ervoor gaan zitten. Dat weet ik zeer te waarderen. En hoop dat je binnenkort weer gaat luisteren. Iedere dag van de week is Black and Blues in Nederland te beluisteren. Ja, worldwide natuurlijk ook. Even googlen en je vindt weer een uitzending. Ook dat nog. En al die lokale radiostations die het samen uitzenden. Ja, ik ben ze altijd zeer erkentelijk daarvoor. En jou, ja, wil ik nogmaals bedanken voor het luisteren. We gaan eruit. Deze keer met Nikki T en de Snake Charmers. En het album heet Ain't Wasting Time. Daarvan Mistreating Mama. Fijne dag nog. Dag.

Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken $900 miljoen op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan $2,3 miljard aan opbrengsten. Het is de 4e Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Rijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.